zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou Un jour elle atterrit dans la cellule d'une crapule. Raymond était son nom, il tirait 20 ans de prison. Viole, vole, tueur, Raymond attend son heure. Abruti par l'ennui, la mouche le surprit. Zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou z

zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou. Voyons ce que ça donne, voyons si tout est ton. Les clients se bistrot, Mireille va faire ton numéro. Tiens, un mouche, pardon, dit le garçon, et d'un pouce va